Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 7 uur met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en het festival vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: 3 uur. Noordzee regionieuws.
1: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene 2 comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naakstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Noordzee. Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
3: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
3: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
3: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
3: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
3: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Nieuws en info aan de kust. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulok voor veelbelovende beginnende stripauteurs krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de BIP.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleilie Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
3: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
2: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf zoals die bij ons een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
4: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
2: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de Straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport, Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6-6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
2: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
3: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni rommelmarkt.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerke beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil de Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaven van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: gek. Oh, ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor M.E. Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
3: Het is een samenwerking met het dameskoor M.E. Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
3: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
2: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
3: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
2: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
3: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
1: Wat er gebeurt in de regio.

Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

Tende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet, nee, ik moet van die anders niet weten. Minstens dat, nee, ze moeten niet anders.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene 2 comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naakstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust temperaturen tot 29 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke richting. Er is gelukkig een zeebriesje. Voor de rest een zonnige dag met wat middelhoge of hoge wolkenvelden.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert. Radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Un Anno di Scuola. En om 8:00 vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astridlaan en de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
3: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe dat je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorger zijn. En dat willen we dus nog versterken.
2: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Er rijden deze week al zeker tot en met vrijdag extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk, maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes, omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. En de match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze Rode Duivels positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
4: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
2: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, tot 9 uur verfrissen wij jou met informatie en nieuws. Straks meer over de opening van het Kurszaal, een comedyvoorstelling op het Naaktstrand in Bredene en de heropening van provinciedomein Atlantikwal Raverside.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn.
3: Houd je vast.

0: piace, mi piace così.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.

0: info.
1: De opening van het kursaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee. Thuis aan
2: de kust. Iedereen luistert. And for love's sake, each mistake, oh you.

Vandaag aan de kust temperaturen tot 29 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke richting. Er is gelukkig een zeebriesje. Voor de rest een zonnige dag met wat middelhoge of hoge wolkenvelden.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerken beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil de Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaven van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
2: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
3: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
4: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: tips en info.
1: Zaterdag zullen op het Naaktstrand van Bredene twee comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van, het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Op 105 FM. Dit is

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Un Anno di Scuola. En om 8:00 vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astridlaan en de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper.
0: Noordzee, jouw Oostendse radio.

0: Nieuws en info.
1: De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil De Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet het over een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Ah, oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: never take a walk with me.
1: Vandaag aan de kust temperaturen tot 29 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke richting. Er is gelukkig een zeebriesje. Voor de rest een zonnige dag met wat middelhoge of hoge wolkenvelden.

Straks om 11:15 meer over de jobstudenten in onze reeks In Zee met jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Om 10:15 is er het Oostends dialect met Roland de Snerk. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene twee comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

vijf op mijn kleers gekocht. Maar zij kritiek op mijn boy. Anke dronken en duurde te lange. En anke nachters in zingt de vrouw. Ze is nooit content. Ik voel een herhaling, ja ik zijn zooi. Maar als ze vraagt, moet ik toegelukkig zijn met wat dan kan.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje. Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal keen voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Supersalon bestaat 60 jaar.
6: Supersalon.
5: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
3: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer. Waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
3: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Dit is Radio.

Vandaag aan de kust temperaturen tot 29 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke richting. Er is gelukkig een zeebriesje. Voor de rest een zonnige dag met wat middelhoge of hoge wolkenvelden.

0: Morgen ist 9, 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
3: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
2: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers, zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Daarover werd toen een referendum gehouden. De beslissing om de EU te verlaten heeft nog maar weinig goeds opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
4: Ze zeiden van we gaan weer baas worden over ons eigen land. En dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken, eigen handelsafspraken maken. We gaan de welvaart meer voor ons kunnen houden. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
2: Gisteren kondigde de Britse premier Starmer nog zijn ontslag aan. Hij is zo al de 6e premier die sinds de Brexit vroegtijdig opstapt. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Nieuws aan de Kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Vandaag een nieuw Oostends dialectwoord. Het wordt verklaard door Roland de Sterk.
1: Hier zijn we weer eens met een oud Oostends woord, dat trouwens in heel West-Vlaanderen gekend is. Ik heb het over een wederkerig werkwoord, je harten. Dit betekent opletten, voorzichtig zijn, enig gevaar uit de weg gaan, dus zeker op je hoede zijn, soms wat achterdochtig zijn. Je moet je harten van die mensen, is dus zoveel als je moet opletten voor die mensen. Gekend zijn misschien nog enkele uitdrukkingen in die richting. Zo bijvoorbeeld als men in het algemeen bedoelt dat men altijd uit zijn doppen moet kijken, hartje van splinters. Let dus op voor splinters, maar dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld. Zo ook hartje van ijs. Let steeds en overal op. Bevreemdend is zeker wat ik zelf lang geleden opgetekend heb met diezelfde betekenis, hartje u te hoorte. Klinkt wel mooi, hartje te hoorte. Wie heeft het gemakkelijk om steeds aandachtig te zijn en op zijn hoede? Ah wel, het wien die geworig is. Iemand die steeds waakzaam is, hou, een geworig hoort die wakt, lijkt dogen van een plisje.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haarneke kieken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee. Ja. Hoe moet je zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
6: Super, super, super salon. Nieuws en

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerken beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil De Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Kusterfgoed.
1: Naar aanleiding van de publicatie In Zee met Jobstudenten praten we met Pieter Nel Verbeke van de erfgoedcel Kusterfgoed over die jobstudenten. Pieter Nel, was iedereen even opgezet met die jobstudenten? Hoe keken anderen naar die jobstudenten?
2: De meningen waren verdeeld. Sommige ouders stimuleerden dat. Soms was het ook een financiële noodzaak, maar soms vond men het ook goed dat hun kinderen in een werksituatie leerden zich begeven. Ze waren soms ook heel trots dat hun zoon of dochter lief bijvoorbeeld redder was. Ze hadden zware testen doorstaan, hadden een grote verantwoordelijkheid en het was ook wel geweten dat die job best goed betaalde. Dus ja, dat was meestal dan wel positief. Maar toch waren er ook ouders die zich, en ook soms de kerk, die zich grote zorgen maakten. Ze werkten hard, de jobstudenten, maar na de uren waren er heel veel verlokkingen van een toeristische context. Ze kregen fooien bijvoorbeeld tijdens de dag. En dan hadden ze eigenlijk meteen geld om op te doen. Maar de ouders hadden er geen controle over wat hun kinderen met dat geld deden. En ze zaten er wel mee in van, ja, die ontspanningsroes aan de kust, gaan ze zich daar niet laten in meeslepen? Is dat allemaal ook wel goed voor de ontwikkeling van onze kinderen? Gaan wij geen materialisten kweken door al dat harde werken? We hebben ook publicaties gelezen van jeugdwerkers, van scholen en zelfs de kerk die zich vraag stelden bij het nut van een vakantie. In C is dat uitrusten voor jongeren. Is dat dan wel nog intact als je eigenlijk 2 maanden gaat werken? Nu mag dat niet meer 2 maanden, maar toen vroeger is dat wel gebeurd. Ze werkten niet alleen, ze gingen ook uit 's avonds en sommigen verschenen uitgeput terug op de schoolbanken op 1 september. Dus dat baarde toch wel zorgen. Ook de vakbonden maakten zich zorgen over die eerste generatie werkstudenten. Het is geweten dat er ooit werd geprofiteerd van jongeren. En dankzij die strijd eigenlijk van die vakbonden zijn we toch aanbeland bij een aanvaardbare wetgeving van vandaag.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
2: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
2: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
2: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
2: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Zomer aan de kust.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Topper met moustache.
1: Jantje komt in de klasse en zijn een nieuwe juffrouw. De juffrouw zei, moet ik het testen, zegt ze, wat je er allemaal weet. Ze zegt tegen Jantje, zegt ze, ken je het alfabet? Ja, ik zeg, ja ook. Zegt ze, wat voor letters komt er achter de A? En ze zegt, allemaal.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opening van het kursaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene twee comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naakstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

Op 1 augustus staan tijdens The Village de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredene Dorp.

0: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
3: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
2: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
3: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
2: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
3: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Elke dag met een hart voor Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: nieuws en info.
1: Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderen Feest op 10 juli staat Rock'n'Roll er op het podium.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleli Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
3: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
2: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van 16.000 euro met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren, al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar vierde deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

juli en augustus kan je elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. De avondmarkten trekken dit jaar ook de wijken in. Op zondag 19 en dinsdag 18 augustus naar het dorp en op zaterdag 29 augustus naar het SAS, telkens van 5 tot 10 uur.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
2: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
2: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrijplaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijen.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Minne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: 2 uur. Noordzee Regionieuws.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerke beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil de Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaven van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Sam David is creatief en geëngageerd. Onder het pseudoniem Vloed schreef hij een muzikale noot bij een gidswandeling van de organisatie Horizon Educatief. Zij organiseren activiteiten voor kinderen en gezinnen. Een van hun wandelingen loopt langs plekken in Oostende waar de aanwezigheid van het Koningshuis zichtbaar is. Dat inspireerde Sam voor het Koninginnenlied. Hij schreef het op het moment dat er discussie was rond het standbeeld van Leopold II. Toch wilde Sam David geen verheerlijkende tekst schrijven. Het resultaat is een melodisch zeemzoet nummer dat op het eerste zicht lijkt te dwepen met het verleden, maar ook nuances aanbrengt. In het nummer hoor je dan ook teksten als Stad van rubber, niet van goud en We weten wat de fiere koning kan. Sam David neemt het nummer op in zijn thuisstudio. Hier is Vloed met het Koninginnenlied.

Het is de parel aan de kust, waar de koninginnen rust. Van op de troon, ze is zo schoon. Oostende draagt een kroon.

de golf de baarde wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog brons en groot?

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 0.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Un Anno di Scuola. En om 8:00 vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper.

0: rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het.
4: Kom eens heren, weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Dit is Radio Noordzee.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opening van het kursaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene 2 comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naakstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
3: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
3: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
3: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
3: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
3: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Ah, er zijn muizen in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Schatje?
4: Ja?
3: Sa, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
4: Ah, Birevan.
3: Ja?
4: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet je zeer weg?
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur aan de kust naar 17 graden. We krijgen morgen wel temperaturen rond de 29 graden bij een zeebriesje dat langzaam maar zeker verdwijnt. Olé!

0: NRC Nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen wel buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zultewaregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop tot 36 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee
2: 105 FM.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Zomer aan de kust.
6: Dat is zee, zon, vakantie en...
5: Radio Noordzee. Kokoli.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur aan de kust naar 17 graden. We krijgen morgen wel temperaturen rond de 29 graden bij een zeebriesje dat langzaam maar zeker verdwijnt.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent dit weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraversiede. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerke beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Bikorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil de Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Bikorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
3: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
3: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
2: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
3: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
2: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
3: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: 24 uur per dag, zomerradio.
0: Op 105 FM.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het
4: toch. Kom eens hier, weg.
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur aan de kust naar 17 graden. We krijgen morgen wel temperaturen rond de 29 graden bij een zeebriesje dat langzaam maar zeker verdwijnt.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opening van het kursaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene 2 comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naakstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraverside opent komend weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert. Dit is

0: Vandaag een nieuw Oostends dialectwoord. Het wordt verklaard door Roland de Sterk.
1: Hier zijn we weer eens met een oud Oostends woord, dat trouwens in heel West-Vlaanderen gekend is. Ik heb het over een wederkerig werkwoord, je harten. Dit betekent opletten, voorzichtig zijn, enig gevaar uit de weg gaan, dus zeker op je hoede zijn, soms wat achterdochtig zijn. Je moet je harten van die meisjes, is dus zoveel als je moet opletten voor die mensen. Gekend zijn misschien nog enkele uitdrukkingen in die richting. Zo bijvoorbeeld als men in het algemeen bedoelt dat men altijd uit zijn doppen moet kijken, hartje van splinters. Let dus op voor splinters, maar dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld. Zo ook hartje van ijs. Let steeds en overal op. Bevreemdend is zeker wat ik zelf lang geleden opgetekend heb met diezelfde betekenis, hartje u te hoorte. Klinkt wel mooi, hartje te hoorte. Wie heeft het gemakkelijk om steeds aandachtig te zijn en op zijn hoede? Ah wel, het wien die gewoorig is. Iemand die steeds waakzaam is, hou, een gewoorig hoort die wakt, lijkt dogen van een plisje.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

Zand me nog eens uit, zie voorzichtig met je dollars, want met al die zakkenrollers wordt het wit, zie ze kwijt. Ga ik in een buurt, klopt daar een vent tegen mij. Ik zeg nog pardon, maar mijn geld was op partij. Maar ja, het is kloten, ik sta niet keer op straat. Je houdt toen ik in een buurt van de buurt naar de Bronx. Wat vent toch?

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
3: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
2: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
2: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1. Daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
5: Ik kreeg zo'n klop op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en die kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ja. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
2: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde, na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Kusterfgoed.
1: Naar aanleiding van de publicatie In Zee met Jobstudenten praten we met Pieter Nel Verbeke van de erfgoedcel Kusterfgoed over die jobstudenten. Pieter Nel, was iedereen even opgezet met die jobstudenten? Hoe keken anderen naar die jobstudenten?
2: De meningen waren verdeeld. Sommige ouders stimuleerden dat. Soms was het ook een financiële noodzaak, maar soms vond men het ook goed dat hun kinderen in een werksituatie leerden zich begeven. Ze waren soms ook heel trots dat hun zoon of dochter Lief bijvoorbeeld redder was. Ze hadden zware testen doorstaan, hadden een grote verantwoordelijkheid en het was ook wel geweten dat die job best goed betaalde. Dus ja, dat was meestal dan wel positief. Maar toch waren er ook ouders die zich, en ook soms de kerk, die zich grote zorgen maakten. Ze werkten hard, de jobstudenten, maar na de uren waren er heel veel verlokkingen van een toeristische context. Ze kregen fooien bijvoorbeeld tijdens de dag. En dan hadden ze eigenlijk meteen geld om op te doen. Maar de ouders hadden er geen controle over wat hun kinderen met dat geld deden. En ze zaten er wel mee. Van ja, die ontspanningsroes aan de kust, gaan ze zich daar niet laten in meeslepen? Is dat allemaal ook wel goed voor de ontwikkeling van onze kinderen? Gaan wij geen materialisten kweken door al dat harde werken? We hebben ook publicaties gelezen van jeugdwerkers, van scholen en zelfs de kerk die zich vraag stelden bij het nut van een vakantie. In C is dat uitrusten voor jongeren. Is dat dan wel nog intact als je eigenlijk 2 maanden gaat werken? Nu mag dat niet meer 2 maanden, maar toen vroeger is dat wel gebeurd. Ze werkten niet alleen, ze gingen ook uit 's avonds. En sommigen verschenen uitgeput terug op de schoolbanken op 1 september. Dus dat baarde toch wel zorgen. Ook de vakbonden maakten zich zorgen over die eerste generatie werkstudenten. Het is geweten dat er ooit werd geprofiteerd van jongeren. En dankzij die strijd eigenlijk van die vakbonden zijn we toch aanbeland bij een aanvaardbare wetgeving van vandaag.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huifluif, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
3: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
3: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
3: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
3: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
3: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
3: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pif Huifluif.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Tijdens de 11e editie van Ostendijzen, North Sea Food Fest, op zaterdag 27 en zondag 28 juni, proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijzen gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent dit weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraversiede. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerke beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Bikorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil de Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Bikorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaven van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Op 105 FM. Dit is

0: de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Sam David is creatief en geëngageerd. Onder het pseudoniem Vloed schreef hij een muzikale noot bij een gidswandeling van de organisatie Horizon Educatief. Zij organiseren activiteiten voor kinderen en gezinnen. Een van hun wandelingen loopt langs plekken in Oostende waar de aanwezigheid van het Koningshuis zichtbaar is. Dat inspireerde Sam voor het Koninginnenlied. Hij schreef het op het moment dat er discussie was rond het standbeeld van Leopold II. Toch wilde Sam David geen verheerlijkende tekst schrijven. Het resultaat is een melodisch zeemzoet nummer dat op het eerste zicht lijkt te dwepen met het verleden, maar ook nuances aanbrengt. In het nummer hoor je dan ook teksten als Stad van rubber, niet van goud en We weten wat de fiere koning kan. Sam David neemt het nummer op in zijn thuisstudio. Hier is Vloed met het Koninginnenlied.

En als de golf de baarde wast, kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog brons en groot.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: Nieuws en info.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opening van het kursaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene twee comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van, het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: 10 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel T-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al 1,5 jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Luister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

mij die loopt in mijn lievelingsstraat. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent dit weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraversiede. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerke beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Bikorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil de Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Bikorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaven van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

saying

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
2: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest en een grote zaal.
3: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
2: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
1: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan, of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugese Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
2: Traditietrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
2: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
2: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
2: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noord.

proberen keren, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulok voor veelbelovende beginnende stripauteurs krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de BIP.

de waar het niet hier.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop